0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Den Haag en knooppunt Hofvliet heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier op onthoud. Daar rijdt het langzaam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Meerdere rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Wassenaar richting Amsterdam over de N44 en de A44. Op de N44 is het al wel wat drukker. Van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 10 minuten oponthoud. En verderop sta je bij de afrit Noordwijkerhout richting Amsterdam ook bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Hallo, met Kees.
14: Truus hier. Hoe gaat het?
13: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
15: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei, van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat vanmorgen helemaal vast op de A4 na een ongeluk richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur vanaf Leidschendam. Omrijden kan richting Amsterdam via de A44 onder meer, via Wassenaar. Het is wel extra druk daar van Den Haag naar Amsterdam, want je hebt een kwartier vertraging tussen Wassenaar en Kaagdorp. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen Woubrugge en de afrit Nieuwveen. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De Boreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op, maar de A20 naar Gouda is een uitschieter, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen via de vluchtstrook langs, dus de vertraging loopt snel op. Dat is nu meer dan een uur en er staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Ook het verkeer kan beter omrijden via Den Haag, over de A16, de A4 en dan de A12 richting Gouda. De andere kant op de A20 naar Hoek van Holland sta je bij knooppunt Gouwen ook zo'n 10 minuten in de file. En verder is het vooral druk richting Amsterdam. Aan de zuidkant van Amsterdam zijn werkzaamheden. Die veroorzaken nu op de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 19:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 22:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4... en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk. Van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten op onthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Alles.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Dit is BSS met het regionieuws.
3: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw, onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat, is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat ze eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reeuwijk en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
4: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan nog een paar files. Op de A4 naar Amsterdam is het aansluiten voor knooppunt De Hoek door werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En op de A20 naar Gouda heb je 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. De weg is daar wel helemaal vrij na een ongeluk. En op de N209 van Rotterdam naar Hazerswoude sta je nog 5 minuten in de file bij Bleiswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Alles.

0: regioagenda.
1: De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat ze eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BBF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in het Westland op de N223 van Delft naar Hoek van Holland. Je moet daar een half uur geduld hebben nu tussen Delft en De Lier. Er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Radioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Uit de schouw, onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat, is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reeuwijk en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Uit de schouw, onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat, is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. De Boreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ook al file in onze regio. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is na een ongeluk bij Den Haag-Ippenburg de rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan den IJssel 2 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie.

Een kunst ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A4 van Den Haag verder naar Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 5 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Daar staat het even in beide richtingen stil bij de Van Brie-Noordbrug. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycle art. Om 12:30 en om 14:00

uur kunt u meedoen met de Kunst en Curiosa veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het al druk op de weg. De meeste files hebben zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk bijna een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnoord-Gouda voor Moordrecht ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 14:00. Gratis toegang. De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de Keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht is het op onthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoren tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopse Dijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw, onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat, is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reeuwijk en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen de knooppunten Penelux en Ketelplein nu 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De A4 richting Amsterdam voor Bad Hoeverdorp 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A9 of de A5. Op de A4 richting Rotterdam, voor de Keteltunnel een kwartier extra. En de A12 naar Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp doe je er 20 minuten langer over. A16 van Rotterdam naar Breda, ook 20 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. BR6. Dag, ciao.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 1 half uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op tussen de Van Brienenoordbrug en Dordrecht Centrum doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
3: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Op

0: Curio-agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reeuwijk en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum een kwartier extra door een auto met pech. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum doe je er 3 kwartier langer over. Het is aansluiten over 19 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein. Een uur vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een 30 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht heb je een 30 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost doe je er 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Oh.

0: Curio-agenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20. 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nog 25 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Hoogmade. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland doe je er een kwartier langer over tussen Moordrecht en het knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je bij Moordrecht 5 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
2: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
3: BR6. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
4: Dit zijn
5: Bas en Piet.
6: Dit zijn
4: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
7: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
4: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
5: Bas en Piet,
4: de muziekexperts.
5: Nu op BR6.

0: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexpert. Ja, er mag wel echt een S achteraan. Maar Piet is in stem niet aanwezig. Helaas, al het goed daar in vakantieorden. Maar gelukkig hebben we zijn teksten wel en die gaan wij straks verkondigen. Ik ben er natuurlijk nog wel. Zoals ik de vorige keer al zei, ben je mij nou zat? Sla dan niet het hele programma over, want er worden wel wat leuke dingen vermeld. Daar kom ik zo bij je op terug. Eén leuk ding wat je net al hoorde was de muziek. Er was een vrolijke opening met Follow Me van Soul Supreme en Marlon Penn. Moderne knipoog naar de klassieke soul met warme blazers en een groove die zo uit de jaren 70 lijkt te zijn geplukt. Soul Supreme, het project van Nederlandse producer Martijn Barkhuis, staat bekend om zijn liefde voor analoge sound en echte instrumenten. Marlon Penn voegt daar zijn rauwe, doorleefde stem aan toe en samen voelt het alsof je een vergeten soulparel opnieuw ontdekt.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending...
0: Vanavond staan we stil bij hoe één stille kracht boven ons hoofd meer invloed heeft dan we ooit willen toegeven in cultuur. En in Piet's uitspraak hebben we het over hoe de jacht op uiterlijk vertoon ons laat verdwalen en waarom echte groei uiteindelijk van binnen begint. En van zonovergoten soldatenhumor naar Haagse gitaren die een wereldhit opnieuw laten zweten. Cryptisch hint voor de co-en-originele. En vanavond draaien we muziek met vintage soul en oorlogsnostalgie via Haagse rock en Gen Z pop naar rauwe Nederlandse realiteit en muzikale rebellie uit de jaren 80. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts live op BR6.

0: cover na elkaar. Met deze week...
1: Van een tropische klassieker naar een Haagse rocklegende. Rum en Coca-Cola van de Andrews Sisters. Een nummer uit 1945 dat wereldwijd een hit werd. Maar ook omstreden was vanwege de oorsprong uit Trinidadiaanse Calypso. Het lied bracht een vrolijke sound, maar had ook een scherp randje over soldaten en cultuur. En dan de sprong naar de Nederlandse bodem. Golden Earring gaf dit nummer in hun beginjaren een eigen twist. Ja, voor Radar Love en wereldfaam zaten ze al te experimenteren met covers als deze. Het laat zien hoe breed hun muzikale roots waren, van beat tot rock. Zeg, schenkt u even...

0: zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
2: We leven in een tijd waarin de mens alles wil sturen. Het weer, de energieprijzen, ons eigen slaapritme. Zelfs hoe laat we opstaan, laten we bepalen door een app. Controle is het nieuwe goud. Maar ergens daarboven hangt iets dat zich daar helemaal niks van aantrekt. Geen update, geen algoritme, geen minister die er beleid op maakt. En toch blijven we proberen. Praten over klimaatbeheersing, over geoengineering, over het beïnvloeden van de natuur. Alsof het een thermostaat is. Iets te warm, draaien we hem omlaag. Iets te nat, dan fixen we dat wel. Het klinkt soms alsof de aarde een apparaat is dat we even opnieuw kunnen instellen. Maar wat als er krachten zijn die al miljoenen jaren precies doen wat ze moeten doen, zonder dat wij daar ook maar iets van begrijpen? En wat als onze drang om in te grijpen juist het enige is dat die balans kan verstoren? Het is een fascinerend idee dat iets ogenschijnlijk eenvoudigs, iets wat we elke avond zien zonder erbij stil te staan, misschien wel een van de meest bepalende factoren is voor hoe wij hier überhaupt kunnen leven. En tegelijkertijd misschien ook iets waar we, laten we eerlijk zijn, beter gewoon met onze tengels vanaf kunnen blijven.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.

De maan die rondom ons draait heeft veel meer invloed dan wij mensen weten en lijkt een stabiele factor waar wij als mens niet veel aan kunnen verknoeien of veranderen. Wat als die maan er niet zou zijn? Dat is de eerste vraag in deze column. Er was ooit een professor die voorstelde om ons arsenaal aan kernbommen maar op de maan af te vuren. Want dan zouden er bij ons op de aarde geen overstromingen en eb en vloed meer bestaan of hittegolven. De warmteregulatie in de oceanen houdt dan op. De nachtdieren zijn hun navigatie dan kwijt qua zicht en magnetismegevoel. Door de wel geringe aantrekkingskracht van de maan wiebelt de aarde minder. Wel blijft de aarde leefbaar met of zonder dat rare schepsel mens. Dat idee om de maan op te ruimen is al net zo idioot als het maar door blijven vergroten van het kernwapenareaal. We moeten de maan vooral blijven zien als een onlosmakelijk geheel van onze aarde met de pluspunten en die paar minpunten. Volgens onderzoeken is deze maan zelfs een deel van de aarde geweest, totdat er een verschrikkelijke botsing plaatsvond tussen de aarde en een iets kleinere planeet, die nu nog als een soort stofwolk in ons zonnestelsel rondvliegt onder de naam planetoïdengordel of de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter in. Binnenkort gaan er weer eens na lange tijd een paar mensen naar de maan om er ook op te gaan staan. Een van die cosmonauten meldde dat de maan ook nog wel eens een aardige reisbestemming zou kunnen worden. Ja, mij lijkt dat niet zo gunstig voor die maan. We hebben bijvoorbeeld al voor duizenden tonnen ruimteafval gezorgd en dat toenemende afval zal dan bij de heen- en weervluchten naar de maan zich ook gaan strekken naar de oppervlakte van deze maan. En voor de mens is een avondje volle maan een rustpunt en een romantisch teken in ons hectische 21ste eeuwse maatschappij. Gelukkig maar, het bestaan van deze maan.

0: Alan Gray met Never Ending Story. Een artiest die zijn carrière begon op YouTube en uitgroeide tot een stem van een generatie die balanceert tussen nostalgie en moderne pop. Dit nummer uit 2023 is een duidelijke ode aan de jaren 80. Denk sinds, dramatiek en dat gevoel van eindeloze liefde dat blijft hangen. Zelfs als alles al voorbij is. Gray werkt vaak samen met producer Dan Negro, bekend van Olivia Rodrigo, en weet persoonlijke verhalen te vertalen naar hun universele emoties. Inmiddels staat Colin Gray wereldwijd op grote festivals en toert hij door Europa en de VS, waarbij zijn fanbase alleen maar groeit. Een artiest die laat zien dat kwetsbaarheid en hitgevoeligheid prima hand in hand gaan.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

u het weet, maar werken is prima. Maar leven is de hoofdzaak. Het is maar dat u dat even wel blijft onthouden in deze tijd. Deze hectische tijd eigenlijk ook. Ja, we blijven nog even in het universum van Conan Gray, maar gaan terug naar zijn doorbraakperiode. Maniac, een track die in 2020 viraal ging en hem definitief op de kaart zette. Het nummer speelt met de nasleep van een relatie waarin je jezelf afvraagt wie hier nou eigenlijk gek is geworden. Die typische Conan Gray-stijl. Eerlijk, een tikje sarcastisch en verpakt in een catchy popproductie. Wat hem bijzonder maakt is dat hij zijn muziek vaak zelf schrijft vanuit dagboekachtige gedachten. Geen filter, geen opsmuk, gewoon recht uit het hart. En juist dat maakt hem zo herkenbaar voor een jonge generatie luisteraars die opgroeit met gevoelens die soms net zo chaotisch zijn als deze track.

0: met Fly By Night, de Canadese prog-rockband die techniek en emotie moeiteloos combineerde. Dit was het eerste album met drummer en tekstschrijver Neil Peart, een cruciaal moment in hun carrière. Zijn filosofische teksten en complexe ritmes gaven Rush een compleet nieuw gezicht. Een nummer over vrijheid, verandering en het volgen van je eigen pad.
1: En dit is de nieuwe single van de week.
0: We gaan terug naar een stem die generaties troost bood in donkere tijden. Vera Lynn met Where in the World. Hoor je opnieuw die warme, geruststellende klank die haar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zo geliefd maakte. Tijdloos, puur en recht uit het hart.

0: We leven in een tijd waarin spiegels niet meer van glas zijn, maar van schermen. Elke swipe, elke scroll, elke video zegt eigenlijk hetzelfde. Kijk naar mij en word een beetje zoals ik. Het is een wereld waarin filters gladder zijn dan de werkelijkheid. En waar perfectie soms meer lijkt op een marketingstrategie dan op een mens. En ergens is dat ook logisch. We hebben altijd al voorbeelden gehad. Vroeger keek je naar filmsterren, naar artiesten, naar mensen op een podium. Maar het verschil is, die stonden op afstand. Nu zit dat voorbeeld in je broekzak. 24 uur per dag met een kortingscode erbij. Het gekke is, hoe dichter bij het komt, hoe minder echt het soms wordt. Want achter die glimlach zit vaak een contract. Achter die tip zit een verdienmodel. En achter die dit moet je echt proberen zit soms iets waar niemand echt over nadenkt, behalve de bankrekening. De vraag is dus niet alleen wat zien we, maar vooral wat nemen we klakkeloos over? En nog belangrijker, wat doet dat met ons zonder dat we het doorhebben?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Vervang niet uw uiterlijk, maar uw innerlijk. Vele mensen in de ontwikkelde delen van de wereld zijn de laatste decennia onder sterk invloed van influencers gekomen. Die werken vaak vanuit een kleine eigen wereld en worden bij succes snel ingepalmd door reclamemensen en bedrijven. Die hun soms miljoenen volgers als klanten proberen over te nemen en zo hun productasset vergroten. De influencer wordt daar rijker van, maar verliest ook onafhankelijkheid door de druk van die partijen. En dan ontstaat een risico. Er worden uitspraken gedaan over bijvoorbeeld rolverdelingen, medicijnen of manieren om je lichaam aan te passen. Vaak zonder goede onderbouwing. Dat gebeurt om te voldoen aan tijdelijke schoonheidsidealen. Ondertussen stroomt er veel geld van volgers die soms bijna gelovig worden naar die driehoek van influencer, producent en reclame. Na verloop van tijd neemt de aandacht vaak af. Mensen hebben genoeg gekocht of verliezen interesse. Soms ontstaan er zelfs problemen door slechte materialen bij cosmetische ingrepen of door medicijnen die zonder doktersadvies zijn aangeschaft via onbetrouwbare aanbieders. Die middelen belanden deels ook in het milieu, met negatieve gevolgen voor water, planten en dieren. Zo ontstaat een keten die niet alleen de natuur schaadt, maar uiteindelijk ook onszelf. De plastische chirurg krijgt het druk met het herstellen van schade. Overheden en milieuorganisaties grijpen vaak pas in als problemen zichtbaar zijn geworden. En pas na het najagen van een beter uiterlijk komt bij velen het besef dat het innerlijk meer aandacht verdient. Via studie, lezen, sporten en goede voorlichting vinden mensen dan een andere weg. Het lijkt alsof eerst de nadelen ervaren moeten worden, voordat we begrijpen dat echt de groei van binnen zit en niet in wat je koopt of laat aanpassen. Misschien is dat wel de belangrijkste les. Rijkdom zit niet in hoe je eruit ziet, maar in wat je ontwikkelt van binnen. En dat kost vaak minder, maar levert uiteindelijk veel meer op.

0: luie hond met heroïnewiet. Rauw, ongepolijst en typisch Nederlands. Luie hond stond begin jaren 2000 bekend om hun directe teksten en een stijl die ergens tussen hip-hop, punk en spoken word in hangt. Frontman Eppa bracht verhalen die je niet altijd op de radio hoorde over straatleven, keuzes en de realiteit achter het romantische beeld. Heroïnewiet is daar een voorbeeld van. Confronterend, maar ook eerlijk. Het mooie aan dit soort muziek is dat het niet probeert te pleasen. Het vertelt gewoon wat er speelt. En juist daardoor blijft het hangen. Zelfs jaren later.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de Muziekexperts. Waar muziek telt.

0: nogmaals Luihond, dit keer met Beter Af. Waar heroïnewiet scherp en direct is, zit hier meer reflectie in. Een nummer over loslaten, keuzes maken en misschien wel de vraag: ben je echt beter af zonder wat je achterlaat? De kracht van Luihond zit hem in die balans tussen poëzie en straattaal. Geen ingewikkelde metaforen, maar wel beelden die binnenkomen. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar ook een beetje voelt schuren.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
1: Dit zijn de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: We gaan naar de Top 40 Classic uit 1983, toen Lex Harding de Nederlandse Top 40 presenteerde op Radio 538 voorganger, de publieke radio, via Veronica. Vanuit Doe Maar de Musical hoor je Nederwiet, oorspronkelijk natuurlijk van Doe Maar zelf, de band die reggae en pop samenbracht en daarmee Nederland in de jaren 80 compleet op zijn kop zette. In de musical krijgt het nummer een nieuwe lading, maar de energie en rebellie blijven overeind. Nederwiet.
4: Is het een makkelijke plant?
5: Het is een groene plant.
4: Het is
5: ook een mooie plant. Het is een welriekende plant. Het is een grote en sterke, maar vooral ook heel nuttige plant. Kijk Rob, dit is nou de Cannabis sativa hollandica, oftewel

0: Banus zwaait Theo uit met een lach die net te hard klinkt om alleen maar afscheid te zijn.
1: Ba-ba-red.

0: Dankjewel.
1: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
2: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
3: Ja, en voor je het weet zit het uur er alweer op. De Muziekexperts 568, waar muziek en gedachten hand in hand de nacht in glijden. Deze uitzending startte met soul en ging verder met klassiekers tot rock en pop. Met Conan Gray en Lui Hond als rode draad. Terwijl Golden Earring en Vera Lynn het verleden lieten spreken. In de column stonden we stil bij de stille invloed van de maan tot de zichtbare druk van influencers. Twee werelden waarin balans centraal staat. En de vraag hoe ver we als mens moeten willen sturen wat allang zijn eigen ritme heeft. De Muziekexperts hoor je elke dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur op BR6. Een uur waarin muziek geen playlist is, maar een verhaal met een begin, midden en eind. Met onverwachte combinaties, scherpe columns en alle columns, afspeellijsten, fragmenten en meer vind je op de totaal vernieuwde website demuziekexperts.nl. Nog overzichtelijker, nog mooier. Alles is terug te luisteren via ook br6.nl. Maar we stoppen niet voordat we naar de tip van de redactie gaan. Dat is deze maand de vorig jaar overleden Angie Stone. Ze is een soul-icoon die haar carrière begon bij de Sequence en later solo diepe indruk maakte. Vanavond met het nummer Lie Story. De titeltrack van haar doorbraakalbum uit 2000. En zoals in Cultuur al melden, echte invloed zit niet in veranderen, maar in begrijpen. Ja, heb dat eens door. Een fijne avond. Ciao.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
5: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
4: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
5: Het is niet te geloven, hij zit erin!
4: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
6: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
4: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
7: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
8: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: De regioagenda.
1: De Boreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 19:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: Regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie. Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied.

Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot half 8. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: agenda.
1: De Borufse Boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.